Ik leer de weg, maar ik weet niet hoe. Maar ik weet één ding zeker, dat is waar naartoe.